De Hebräer brief schriever redt van een betere bond, en dat Jezus de vermedler is voor zo'n bond. Zo'n bond is op betere versprekingen gegrond. Meint het dan dat de eerste bond bij en aanreikt weer? Nee, daar weer geen fehler aan den eerste bond. De kwam van God. De fehler weer met de mensen. Wanneer de eerste bond ohne fehler weer gewaast en aan je rechtigheid gebracht houdt, dan wordt het niet zijn nedige was een tweede evendeel te brengen. De fehler weer niet met den bond, dan dat je zaad weer goed en heilig. De trubbel weer met de mensen. Dat mensen hoort als vol zind. Hij heeft een zinde natuur, dat zich jegen dat je zaad in God stalt. Wanneer mensen dat je zaad niet houden kennen, dan worden ze zich allerhand uitreden uitdenken. De werkelijkheid is dit. Dat je zaad is goed en heilig, maar mensen zijn zinde en kennen dat niet houden. De fehler is met mensen niet met in bund. Christus is beter als engel, beter als Moses, beter als oond, also is hij ook de vermedler van een betere bund. De eerste bund wordt op steine geschreven, maar de tweede wordt op dat hout geschreven worden. Dat is vandaar zo, als dat aan dem schrijver zijn dag weer. Geen mens kan dat gezaad houden, en dat gezaad kan geen mens zelig maken. Wanneer de oude bund weggenomen wordt, dan moet een nieuwe bund gemaakt worden. De nieuwe bund is door de Heer Jezus erin gebracht en dat is op betere versprekingen gegrond. Wanneer God de oude bund weggenomen heeft en de nieuwe bund erin gebracht heeft, dan zal geen mens bij de oude bund proberen te leven. Doch, dat weer wat meer van de lezer van dit brief doen willen. Mijn vriend, wanneer du die nacht op die woorke voor de raden verlaatst, dan moetst du nu weten dat God dat niet aannemen wordt. Hij kan niet. Wanneer een mens in een zaak kort komt, dan is hij verantwoordelijk voor alles. Dat is niet der woorke, maar door de genoeg dat we kunnen zelig worden. Titus de 3e kapitel 4e bis 7e vers. Dit is zeer wichtig. Maar als ons heiland en God zijn leeftoligheid en leef aan ons verandag kwam, raadde hij ons, niet derg woorden die we gedaan hadden, maar derg zijn erbormen. Hij deed dat derg dat wasje van de waarde geboord en hem heilige juist waarde niet gemaakt, dat hij rechtelijk op ons komen leed, derg Jezus Christus ons heiland, dat we, die we gerechtvaardigd zijn, derg zijn genoeg, mochten overzinnen, nog de hoopning op dat eeuwig leven. Dat is bloos door de Heer Jezus dat we kunnen zelig worden, en dat is bloos door de Heer Jezus dat God een nieuw bond met Israël maken wordt. Nu de 8e en 9e vers in dat 8e kapitel. Dan hij funk vele met Jana en zeed, checkt, de dag komen, zegt de Heer, dat ik een nieuw bond maken word met dat huis Israël en dat huis Juda. Nicht nur den Bund, den ich mit ihrer Vater schmuck, als ich an bei der Hand nehm und an uit Ägypteland leid, dann sie hülde sich nicht an mein Bund, und ich kämmert mich nicht mit an, sagt der Herr. Der Hebräisch Brief schriebe, nimmt ans Träg nur die Zeit, als Gott ein Bund muck mit den Israeliten. Dit wird mit dat ganze Volk gemacht. Gott hat so gedaan, als er seht, er wird, aber dat Volk dreht sich von Gott weg, en verachte den Bund. Wie dat falsch nicht de Bedingungen folgde, wir Gott ook nicht gebungen, zijn Port te holen. Also had de Bund geen Wert. De Israeliten moesten doorwegen de Nachfolge van een gebrokene Bund ervoren. Dat is ook waarom een nieuwe Bund moest gemaakt worden, en dit is de nieuwe Bund aan dem Herr Jesus zijn bloot. Dit is een Bund dat een mens niet hoort. Geven wordt. God zijn regel worden op zo'n hart geschreven worden. Dit kan bloos door God zijn genoeg en erbormen en ingebracht worden. Een mens kan een poort en zo'n nieuwe bond hebben door den geloven. De 10e bij 13e vers. Wilst dit als de bond den ik met het huis Israël maken word, nu deze dag, zegt de Heer, ik wil mijn gezaad en er zijn geven,
en waar dat en er hoort en en schrijven, en ik woor voor aan God zenne, en zij zelen voor mij en volk zenne. En op geen weich wordt hij zijn inwoner of zijn broeder zeien, leer dem Herr tjane, dan die worden mij alle tjane, van tjlaanste, but dem geraadste. Dan ik woor mij erbormen over ere aangerechtigheid, en ere zin woor ik op geen weich mij behoule. En dem dat hij zegt, en niet, heeft hij dat eerste oudje gemaakt. En dat wat oud is, en oudje gemaakt wordt, is wat hem verschwingen. God heeft versproken dat hij een bund met Israël maken wordt. Dit wordt niet op stenen geschreven worden, ober en er zijn en en er hoort. Ze worden alle dem Herr tjane en ze worden aan deine. Ze worden God zijn tjenge genaamd worden, en ze worden God volstendig als er God onnemen. God wordt er een zender als de nation verjeven, en hij wordt die niet meer behouden. Dat oulet is verschwongen, en dat niet wordt in God zijn tijd op een boer gemaakt worden. Voor al zonen die aan hem leven is dat nu een werkelijkheid, en voor de Israël nation is dat in de toekomst. Dat wordt voor aan passeren wanneer de Heer Jezus terugkomen wordt. Hij wordt een eng tot de triebsel tijd brengen, en de aanvang van zijn tjenigrijk en dan brengen. God wordt zijn volk van alle landen toepzamelen en aanwaarden en er land vaststalen. Dat wordt niet bloos een poort van Israël zennen, maar voor alle 12 stammen. Dat volk wordt niet uiteen gereden worden, dat wordt toepgebracht worden, en ze worden in vrede en eenigheid toep wonen. De Israël-nation wordt de verste van alle nationen zijn, en de Heer Jezus wordt over de ganze wereld regeren. Hoe zullen we dit in ons leven nu aanwenden? We hebben ook een betere bund dat op de Heer zijn versprekingen gebeurd is. De Heer zei dat mensen die naar hem komen worden, wordt hij ruw geven. Hij zei dat zonen die aan hem leven, haar nu dat eeuwig leven. In Rijmer het 8e kapitel, de eerste feierfage, is dit voor ons geschreven. Nu is dat geen verdammenis voor den, die aan Christus Jezus zijn. Dan dat Jezus gezaads heeft mij vrijgemaakt van dat gezaads van zinden dood. Dan wordt hem gezaads aanmelig weer en dat het zwak weer, deeg dat vlees, dat heeft God zelfs gedaan, deeg dem, dat hij zijn zin en zindelijk het mensen gestalt schekt en verzind, en doordat die zin verdomd, dat de gerechtigheid dat het gezaads verlangt, mocht in ons erveld worden die we nu niet num vlees wandelen, maar num geest. We kennen niemals dat gezaads houden, wils we zinder zijn. Wanneer we dem Heer Jezus als ons heiland aangenomen hebben, dan komt hij en woont in ons door zijn heilige geest. Door die kracht dat de heilige geest ons geeft, waar we zo leven kennen als God dat je veld. Hij wordt zijn welle en zijn bund op onze horten schrijven. Dat is waarom dat mogelijk is, dat de gerechtigheid dat het gezaads verlangt, kan in ons erveld worden. Dit kan niet tegen een mens zijn vleeslijke aanstrenging gedaan worden. De heilige geest kan dit voor zich brengen, wanneer aan de vrijheid gegeven wordt. Hij wordt de rechte vrucht en ons leven werken. Dit is hoe Paulus dat in Galater 5, 22 bij 25 beschreven heeft. Over dem Jezus zijn vrucht is leef, vrede, vrede, geduld, vriendelijkheid, goeds, geloven, zanftmoed, zelfbeheersing. Jegen zond is dat je zaads niet. Nu de Christus aan je heren, had dat vlees met de leidenschaft en last je trietzicht. Wanneer we hem juist leven, dan wel we ook hem juist wandelen. Mijn vriend, de Heer Jezus is voor die op een triets gestorven en heeft voor die zinde alle betoeld. Du kanst van die zinde loskomen wanneer du dem Heer Jezus als heiland aannemen worst. Du kanst dat kracht nu door bij die radio donen. Bekend te hem dat du een zinde bist voor dem Jezus starf, en lood hem en die horten in. Hij wordt en inkomen en die raden.
Mocht de Heer die zijn vrede en vrede geven.

Foss in Jans. Beerst wil ik in 1 Korinther kapitel 10, verses 12 en 13 lezen. Hier zegt het is dit. Door wehen, wer door meint, hij steht fast, zal ophossen dat hij niet fällt. Maar nu hebben jullie nog maar menschliche, bekende Versicherungen getroffen. God is treu en hij wordt dat niet herlote, dat je schwander versagt worden als je Kraft hebben. Hij wordt voor een weg zorgen uit de Versicherungen uit te komen, zodat je dat vertrouwen kennen. Foss en Jans. Amy en Carl hadden ihre vriend Angelo ten komen met Antwerp Foss en Jans spelen. Die tjengen die tekenden zich door een grote krans op een gras. De krans die had feierstrepen van buiten bad in een mat, zoals spietje aan een reef. En Ken bid aan dat hij wordt het eerste te vastzennen. Denk eraan, de mat van de krans is de zekere steed, zei Carl. En wanneer je de naam rannen, dan zijn je zeker. Aber je moet de lengte spetje rannen, tam de hand komen. En wanneer de vastje drept, dan zei je dat niks te vast. De tjengen die hadden ook veel spoes en ze speelden lang. Gans, wat aan werd neergeruipt vanmiddag. Dat leidt zo als wanneer je dat zeer schijnt te buiten, bemoeit mama. Aber, waar wehen dat je niet aanzicht te vast zijn? Na, wie duiden, zegt Amy. Mama checkt en bent verwonderd. Aber jeder mol wat ik rutschetje duid, wie Brian de vast, zegt zij. Carl lacht en zegt, nadat wie je gans Brian zijn ene schuld. Hij proeft immer zo dicht naar vast te komen als meerdig euer hij wat ranen. En dan waard am immer ware je grepen. En hij brukt ook niet de speetje tem no de med van den krans komen euer dat te lood weer, zegt Amy dutter. Dat weer niet zeer kluk van am. Mama stemt ook de met bij. Weet je, zegt zij, vele mensen deine kracht dat in dat game van ihr leven. Een levensgame? Vroeg Carl. Wie bejenen im leven verschiedenste proeven en verzekeringen. Aber Jezus heeft ons rutweer gegeven, erklärt Mama. Wie kennen immer nur arme Rane, tam sicher zijn. Aber einmal proeven ze dicht bij naar de zin te komen, euer wie weich Rane, dat de zin ons dan gript. Ja, zo als dat mol als ik met de ältere kinder taub zat in de versammlung, wanneer ik ook wist dat zij troublemaker schwere, zegt Amy. Dat is reich, zegt mama. Du hadst du kunt weich van komen, wann du hadst bij met dine christliche vriend taub gezeten. En ook de tijd, als ik nu deze schwinsche spustjes hart, leuwe als weich gonnen, zegt Carl. De schlechte Gedanken, die hangen lang in mijn kop rum. Je hebben de rechte geduid, zegt Mama met een vriendelijk gezicht. Wie zijn in deze welt, aber wie durven niet van deze welt zijn. Want wie God zijn woord lezen en beden, ook zijn je buiten noofhalen, dan worden wie verstonen, waar wie kennen de zin uit de stich komen. Wie durven niet van de zin je gerepen worden. Nu heb ik nog wat vrouwen voor die. Rans du van zin weg, euer die du met verbonden wordt? Wer dicht nu de zin, kämst du euer die proefs voor te komen? Leest du met zin te spelen? Weetst du wat de Bibel zegt wein zin? Wie zullen ze weit afblijven van de zin als meelig? Wie zullen ook weg rennen? Wann wie ein Wort, dat de Sünd anhemmt. Lest in de Bibel, dat du weißt, wat Gott gefällt, en Frau Jesus ook verhalb. Hij wort die ein Weich davon wiese. En dan zijn Farsch zum Utwendig leren als in 1. Korinther, Kapitel 10, Farsch 13. Hier sagt het zes dit. Maar nu hebben jünd noch mal menschliche, bekannte Versicherungen getroffen. Gott is treu. En hij wordt dat niet herlote, dat je schwander versagt worden, als je Kraft hebben.
Hei Wort für einen Weich Sarje, et dei Versicherung Rütte kumme, so dat je dort verdrehe tjenne. En an se Gedanke ut diese Geschicht es, kleef ut van de Sünd.

The clock as Tieren. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: The clock is 12.
1: Ek is Hilda Friesen en op brood van ons leven vandel is uit Johannes 1:50 by 51, wo dat sagt, Jesus sê te am, du gelijfst wen ek sê dat ek die onge dem Viehenboom sag, du sals nog gerater des dood sein, en sê te am, ek sei jen te woordheid, van nu aan zal wie den himmel op sein, en God sine engel rofen nop vom himmel op den menschen sehen voren. Jesus neem de jinge ere ehe en aanbeden aan. Hij vreed zich dat voest als Nathaniel am tem eerste mal trafen deed, hij überzeugt weer dat hij de Messias weer. Jesus geef hem de wundervolle gewesheid, dat zo groot als de onerkennung weer dat hij de Messias weer, wird hij nog veel geratere dingen zijn. Dat is klar, dat de bekering niet dat engpunt en een verhältnis met Jesus is. Veel mensen leven dat van de vrijheid van de bekering is dolle eeuwigheid, dan worden dingen waar de zageltjes en trekken nog wel ze verheerweren. Wat Jezus hier zegt is dat een steed dat engpunt zijn, is de bekering bloos de aanvang van een verhältnis met hem. Dat verhältnis met Jezus jeet immer wieder, wo einer zijn genoot immer meer en meer ervoren deed. Einer leert am Ende Frauen, ook de trüge Tiden kennen, en de goede Tiden, en ook en de schwere Tiden. Zonen die al voor jaren zijn jinge gewaast zijn, kennen bestedigen, dat de ervaring aanwiesen deed, dat ze immer geratere dingen van dem Herrn erwarten kennen. Zij weten ook, dat ze zich immer hebben kunt op arm verloten, en dat hij immer trüge gewaast is. Wieder sagt Jesus zu Nathaniel und zu den anderen, Ich sei in der Wahrheit, von nu an soll je den Himmel op sein, en Gott seine Engel rauf en nab vom Himmel ab den Menschen sehen vorn. Wahrscheinlich geef hij Andeutung, nur der Lade en Jakob sein Traum. En den Traum wären da ook Engel, die de Menschen ihre Anfrauen nur Gott brachten. Dan kämen ze met God zine antwoorden, halb rof no de menschen. Jesus is de lader tussen God en de menschen. De engel zijn deiner, de geschekt zijn God zine kinge deinen. De jinge zagen dat alle verere ugen passieren. Zij wieren zeien te de geratste vervol en de weltgeschicht, wo ons heiland en lijf als dat opfer van onze zind om Christ zijn leven juif. Wou je lekkelijk en je zeent weer in de jinge, dat zij Jezus zien wie het zelfs hieren kunnen, dat zij met ere een uren zijnen kunnen wat hij deed, en dat zij den tijd even bij hem zijnen kunnen. Zul wie aan dan niet afjanstig zijn? Werkelijk heb ik geen uurzaak afjanstig te zijn. Den Herrn zien verspreken is voor ons krachtzuster van Nathaniel weer. Wie kennen durch ons Heiland met vollen Vertrauen naar Gott kommen? Wie kennen arm all onze Sorgen vertalen? En erwarten, dat seine Radung en Halb naar ons raufkommen wird. Hij versprach in 1. Johannes 1:9, dat wann wie onze Sünden bekennen, es hij trü in gereicht en verjeft ons onze Sünden. En wann wie dort donnen, wo wie seine Jünger. Je sehnt best du, wann du durch die wahre Geburt den Herrn sein Jünger geworden bist. Wird dat wie alle seine Jünger wurden sein, wills dort das Wurtau hei uns beropenhaft.

De Hebreeënbrief schrijver redt van een betere bond, en dat Jezus de vermiddelaar is voor zo'n bond. Zo'n bond is op betere versprekingen gegrond. Meent het dan dat de eerste bond bij en aanrecht weer? Nee, daar weer geen fehler aan den eerste bond. De kwam van God. De fehler weer met de mensen. Wann de eerste bond ohne fehler weer gewaast en aan je rechtigheid gebracht houdt, dann wurde dat nicht seine Nedige was, den Tweede über Deel te bringen. Die Fehler wir nicht mit den Bund, dann dat gesagt wir gut und heilig. Die Trouble wir mit den Menschen. Dort Menschen hort es voll Sinn. He haft ne Sinn der Natur, dat sich gegen dat gesagt und Gott stalt. Wenn Menschen dat gesagt nicht hole kennen, dann worden sie sich allerhand utreden, utdenken. Die Wirklichkeit ist dit. Dat je zaad is goed en heilig, aber mensen zijn zinde en kennen dat niet houden. Die fehler is met mensen niet met een bond. Christus is beter als engel, beter als Moses, beter als oant, also is hij ook de vermiddeler van een betere bond. De eerste bond wordt op steenen geschreven, aber de tweede wordt op dat hout geschreven worden. Dat is vandaar zo, als dat aan de schrijver zijn dag weer. Geen mens kan dat gezaad houden, en dat gezaad kan geen mens zelig maken. Wanneer de oude bond weggenomen wordt, dan moet een nieuwe bond gemaakt worden. De nieuwe bond is door de Heer Jezus erin gebracht, en dat is op betere versprekingen gegrond. Wanneer God de oude bond weggenomen heeft, en de nieuwe bond erin gebracht heeft, dan zal geen mens bij den oude bond proberen te leven. Doch, dat weer wat meer van de lezer van dit brief doen willen. Mijn vriend, wanneer du die nacht op die woorden voor de raden verlaatst, dan moet du nu weten dat God dat niet aannemen wordt. Hij kan niet. Wanneer een mens in een zaak kortjemt, dan is hij verantwoordelijk voor alles. Dat is niet der woorden, overdekt de genoed, dat we kunnen zelig worden. Titus de 3 kapitel, de 4 bij 7 vers. Dit is zeer wichtig. Over ons ans heiland, en God zijn leeftoligheid en leef, on ans verendag keem, raad hij ons. Nicht derg woorden die we gedonen hadden, overdekt zijn erbormen. Hij deed dat derg dat woosje van de waarde geboort, en hem heilige juist waarde nie gemaakt, dat hij rechtelijk op ons komen leidt, door Jezus Christus ons heiland, dat wij, die wij gerechtvaardigd zijn, door zijn genood, mochten overzinnen naar de hoopning op dat eeuwige leven. Dat is bloos door de Heer Jezus dat wij kunnen zelig worden, en dat is bloos door de Heer Jezus dat God een nieuw bond met Israël maken wordt. Nu de 8e en 9e vers in dat 8e kapitel. Dan hij funk vele met Jana en zeed, checkt, de dag komen, zegt de Heer, dat ik een nieuw bond maken wil met dat huis Israël en dat huis Juda. Niet nur den bond den ik met ere vaders maak, als ik aan bij de hand neem en aan uit Egypte land leid, dan ze hulde zich niet aan mijn bond, en ik kemmer mij niet met aan, zegt de Heer. De Hebreeën brief schrijven, neemt ons terug naar de tijd als God een bond maakt met de Israëlieten. Dit wordt met dat ganse volk gemaakt. God had zo gedaan als hij zei hij would, aber dat volk draait zich van God weg en verachtte den bond. Wist dat volk niet de bedingingen volgde, weer God ook niet gebongen zijn poort te holen. Also had de bond geen wet. De Israëlieten moesten doorwegen, de nafolg van een gebrokene bond ervoeren. Dat is ook waarom een nieuwe bond moest gemaakt worden, en dit is de nieuwe bond aan de Heer Jezus zijn bloed. Dit is een bond dat een mens niet hoort, geven wordt. God zijn regel worden op zo'n hoort geschreven worden. Dit kan bloos door God zijn genoeg en erbormen en ingebracht worden. Een mens kan een poort aan zo'n nieuwe bond hebben, door den geloven. Nu de 10e bij 13e vers. Wilst dit als de bond den ik met dat huis Israël maken wou, nou deze dag, zegt de Heer, ik wou mijn gezaad en er zijn geven,
en waar dat en er hoort en en schrijven, en ik woor voor aan God zenne, en zij zelen voor mij en volk zenne. En op geen weich wordt hij zijn inwoner of zijn broeder zeien, leer dem her tjane, dan die worden mij alle tjane, van tjlaanste, bat dem geraadste. Dan ik woor mij erbormen over ere aangerechtigheid, en ere zin woor ik op geen weich meer behouden. En dem dat hij zegt, en niet, heeft hij dat eerste oudje gemaakt. En dat wat oud is, en oudje gemaakt wordt, is wat hem verschwingen. God heeft versproken dat hij een bund met Israël maken wordt. Dit wordt niet op stenen geschreven worden, aber en er zijn en en er hoort. Ze worden alle dem Herr tjane, en ze worden aan deine. Ze worden God zijn tjenge genaamd worden, en ze worden God volstendig als er God onnemen. God wordt er een zender als de nation verjeven, en hij wordt die niet meer behouden. Dat oulet is verschwongen, en dat niet wordt in God zijn tijd op een boer gemaakt worden. Voor al zonen die aan hem leven is dat nu een werkelijkheid, en voor de Israël nation is dat in de toekomst. Dat wordt voor aan passeren wanneer de Heer Jezus terugkomen wordt. Hij wordt een eng tot de triebsel tijd brengen, en de aanvang van zijn tjenigrijk en dan brengen. God wordt zijn volk van alle landen toepzamelen en aanwaarden en er land vaststellen. Dat wordt niet bloos een poort van Israël zijn, maar voor alle 12 stammen. Dat volk wordt niet uiteengereten worden, dat wordt toepgebracht worden, en ze worden in vrede en eenigheid toep wonen. De Israël-nation wordt de verste van alle nationen zijn, en de Heer Jezus wordt over de ganze wereld regeren. Hoe zullen we dit in ons leven nu aanwenden? We hebben ook een betere bund dat op de Heer zijn versprekingen gebeurd is. De Heer zei dat mensen die naar hem komen worden, wordt hij ruw geven. Hij zei dat zonen die aan hem leven, haar nu dat eeuwig leven. In Rijmer het 8e kapitel, de eerste feierfage, is dit voor ons geschreven. Nu is er geen verdammenis voor den die in Christus Jezus zijn. Dan dat Jezus gezaad heeft mij vrijgemaakt van dat gezaad van zinden dood. Dan wordt hem gezaad aanmelig weer en dat het zwak weer, deeg dat vlees, dat heeft God zelfs gedaan, deeg dem dat hij zijn zin en zindelijk het mensen gestalt schekt en verzind, en doordat die zin verdomd, dat de gerechtigheid dat het gezaad verlangt, mocht en ons erveld worden die we nu niet noem vlees wandelen, maar noem geest. We kennen niemals dat gezaad houden, wils we zinder zijn. Wanneer we dem Heer Jezus als ons heiland aangenomen hebben, dan komt hij en woont en ons door zijn heilige geest. Door de kracht dat de heilige geest ons geeft, waar we zo leven kennen als God dat je veld. Hij wordt zijn welle en zijn bund op onze horten schrijven. Dat is waarom dat mogelijk is, dat de gerechtigheid dat het gezaad verlangt, kan en ons erveld worden. Dit kan niet door een mens zijn vleeslijke aanstrenging gedaan worden. De heilige geest kan dit voor zich brengen, wanneer aan de vrijheid gegeven wordt. Hij wordt de rechte vrucht en ons leven werken. Dit is hoe Paulus dat in Galater 5, 22 bij 25 beschreven heeft. Over de Jezus zijn vrucht is leef, vrede, vrede, geduld, vriendelijkheid, goeds, geloven, zonftmoed, zelfbeheersing. Jegen zond is dat je zaad niet. Nu die Christus aan je heren, had dat vlees met de leidenschaft en last je trietzicht. Wanneer we hem juist leven, dan wel we ook hem juist wandelen. Mijn vriend, de Heer Jezus is voor die op een trietzicht gestorven en heeft voor die zinde alle betoeld. Du kanst van die zinde loskomen wanneer du dem Heer Jezus als heiland aannemen worst. Du kanst dat kracht nu door bij die radio donen. Bekend te aan dat du een zinde bist voor dem Jezus starf, en lood hem en die horten in. Hij wordt en inkomen en die raden.
Mocht de Herr die zijn vrede en vrede geven. God is zegen, mijn vriend.

Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus haft det tinga liv och dat hij väl hand att det tinga zalen när am kommer. En du med, väl ek jönt eine karte ondag vertalde hvor je tjene alle dag en best je meja van Jesus leren. Nu komt Nodra en haar zeia na wat God zijn woord te zeia haft. En deze ondag de komen van dat boek Jede dag met Jesus.

dank zijn tjenge voor en je schuld zijn het hem deze ondag te hartje. En ik word me ook zeer vrij, want je wordt niks een zware hartje wel, nog de ondag te van, iedere dag met Jezus.

0: de klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is Tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

andre programmer zijn alle op cd's te hebben. Eine cd met 2 programmen kost $10. Check dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programmen van de station, waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 686. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dann fragt nur das Programmnummer 686.